Vorige week gingen we bijzonder op dat privaatleven aan. Voor de haar even dat gebedsleven, dat geven en dat vasten reden deed. De haar had verheer gezegd dat ze in no falle als zalt en als licht in de wereld te zijn zijn zullen. Hij deed zich zelfs gerecht de schriftgeleerden fariseer wat hij kritiseerde, dat hij juist het leven ganz abbüterliche zaken abgebüht hadden. Zoals de haar zag, stonden ze hier op de grote aardje en op de markt, oder in de med im tempel en beden luid, zodat alle mensen hier zullen, wel goed ze toch weer. Oder wanneer ze jeven deiden, dan leiden ze met de trompeten versig blozen, doordat alle mensen zagen, hoeveel ze jeven. En wanneer ze vasten, dan verstalden ze ihre Gesichter in jene met zadde Jehoram, dat jeder man zijn zal, dat ze vasten deiden. En jedes Mal sagte haar dat deze ihren Lohn al waag habe. En dan sagte haar te zijn Nofalja, wo zij jeven beden en vasten zullen. Hij zegt dat ze niet zo zijn zullen als de Hechler. Wann ze jeven zal de rechte hand niet weten, wat de linke deed. Ze zullen hem geheimen jeven, dan de himmlische Vader, die hem geheimen in entje kan, wordt hen dat belonen. En zo zullen zij ook, wann ze beden en de stoven en gronen, die der te maken en voor zich hem geheimen beden. En wann ze faust, zullen ze zich niet verstalen over dat gezicht wasche en de hoortjame. Ze zullen dat aber nicht op ihre ene eer doenen, zoals de schriftgeleerden Pharisäer dat deiden, aber de Gott seine eer. Ans van deutsche Teil van Jesus seine Borch predigt, haftet met dem

dag te ver, brug dort en jijf aan dort. Dan gingen aan de uren op en zij kanden aan. Als het dit weer wat Jezus geweindigd deed, hij dacht en dan nam hij van God zijn zee.

Daal het die zending hun chlien en groot. En help ons dat we mochten onze zendingen talen, de schatzen. En ook boven alles bid we ook nog om en dankbaar het hoort. Jo mocht wie ook de psalmist metdeilen, loof dem haren o mine zeil, en met allem wat ik zie, loof dienen heilige nomen. Amen. De psalmist, die zag zich in dit grote beeld van God zijn jiti en zeningen. En hij vangt den spruch aan van den psalm, en hij zegt, loof dem haren o mine zeil. Hier zijn we waren en dat woord, o, hier is toch een stenen van duipen je traak en zijn zeil. Dat hij wel toch zijn God, den heil je nomen, danken. Nou zag je te zijn zeil, de inwendige mens loof dem haren, mijn zeil. Niet die andere zal voor mij loven, maar ik loof die. En dan, weem zo maar niet mol, dat hij vergeet en deed al wat de haar alles aan hem goedetje doen heeft. Jo, wie zeien manichmal, wie haben ein goldet Gedächtnis, aber das manichmal so kort, manichmal vergeht wie so leicht. Der Psalmist sagt sich hier, erst aus, als wann hei ein ferm Gesatz getrocken wir, aus ein Kriminal, und hat sich die all deine Sünden verjaft. Wo schein, dat unsen Gott, alle unsere Sünden, der Jesus Christus, sein Blut, Tod und Leben, vergeben kann. Dat ons de kant te goed houden, zoals we niet gezindigd hebben. Tweedens zag hij zich als een patiënt, een kranken aan het hospitaal, deden we geheild. Hij zegt in vers 3, en al die krankheden heilt. Manchmal krenkt onze zeil, en dan moet we nu Jezus, den zeilendokter, gaan. Maar hij heilt ook onze fysische körper. Die al die krankheden heilt. Hij is de dokter, over alle dokters. En we danken hem voor zijn rood, voor zijn medicijn. Danken hem ook voor zijn heilende hand. De psalmist zet zich ook, dreidens als een schloof, op een schloovenmarkt, dat hij als los gekocht. Het zegt in vers 4, die dien leven van verdorven raad. O, we zijn alle op dem erwacht. En we danken dem Herrn voor de vrijheid die we in Jezus Christus hebben, der je vergeving van de zinnen dat we kennen zijn kind worden, der je hem geloven aan aannemen. En dat we kennen vrij zijn van de verdampnis van de eeuwige dood. Maar ook dat we in onze tijd, in onze wereld waar we leven, dat we ook vrijheid hebben, dat we durven niet onder dat evil aankomen. Nou zegt hij ook nog, en vers 4, en die met genood en met leid krijgt, hij zit zich als einer in den troonstoel van dem König. Dit wie doch, wat hij niet komen had em je weinlien, aber dit wie de grote genood en de metlieden van zijnen König, einer der am kreinen deed. Met genood en metleid. Jo ans haren, de haft ons ware gekreind, als fürsten wil hij een König rek haft. En hij as rek even al kenien. En onge dem zijn erbarmung, en onge dem zijn dash, kan we onze feit stalen, en we kennen vol op hebben. De psalmist zet zich als een ghost in de grote stoof, waar een grote mol is opgezet. En hij zegt in vers 5, die dien verlangen met goud tevreden stalt, zo lang als du leefst. Dat die ware jung en stork wurscht aus een odla. Dat we kennen komen en nemen van dem haren zijn dash, genood am genood, de onverdiende gans Gottes. Hij haft ons ware en disse ertie dank vast, tiet den dash vol op je zaad. En wo schein, dat we kennen zout worden. Dat hij ons mühlfällend het met alle dat scheine. Hij zegt dat dien verlangen met goede tevreden stalt, zolang als du leefst. Dat we kennen erop verloten, Jezus Christus, als hij waarin gisteren, vandaag en zo blijft hij in alle eeuwigheid. Door wen, spreek we ook onze loof en dank uit. Loof dem haren, o mijn zeil, en met alles wat ik zie, loof zijn heilige nomen. Loof dem haren, mijn zeil, en vergeet niet, wat hij die, alles goed gedaan heeft.

De Salamis spart ons aan met een vreug, de ons een hart ook pompen zal, ook traken toe een dank en opfer te ons een God. Hij vraagt in Psalm 116, vers 12, wat kan ik den Herren terug tollen, voor al dat gode, dat hij aan mij gedonen heeft. En de schrijver aan Hebreeën, kapitel 13, en vers 15, geeft de antwoord. Hij zegt in wie nu der Christus, God immer loven, en waar ons een opfer. Dat meint onze lippen zullen aan betjanen en loven. Vergeet niet gode te donen, en andere met te delen. Dat zijn opfer die God je vallen. Maar zo weet. Leve tohira, dit is

lezen in Lucas kapitel 17 van die 10 leprakranke manna die Jezus heilend deed. En wil ze naar den priester gingen en ze willen door zich aanmelden, dan zegt dat einer van die, als hij zegt dat hij geheild weer, tjeim tregen looft God met lüde stem. Hij schmeidt zich voor Jezus dool en dankt aan. En dort wie een Samarita, dan zegt Jezus te aan, wieren dort nicht tien, die door rein worden, wo zijn die anderen heen? Wie zes keiner aus des Fremde te fingen, die de trig keim Gott te danken, woon van die ze wie den einer, oder ze wie van die anderen heen. Gott fordert van dir, wo wie arm dat dank opfa, en dort loven brengen, die arm